0: Nano.fm, duurzame maatpet.
1: Nu moet je lessen met jullie maar zagen.
2: Mag langer naar mij en goed tip etnien niet die in mij meer zo. Nu ja, kachloni is je lichtachloni. Uitlokt akkanelinik onnoekutloafini machlonik is zangatin rakpok. En nu raak je zich kunt je moet niet zeggen akkanimachlotunga nu zoekersusakkessak.
1: Wer oezekten van ook?
2: Tjes dat een etna august die vulje die in mij. Skuurt warme rein. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.